Hier hebben we net een stuk gehoord uit An Utterly Dark Spot van Jasmine Guffon uit het album Microphone Permission. En op het festival kan je haar installatie Listening Back gaan zien in Imaal gedurende heel het festival van 25 april tot 3 mei, samen ook met andere artiesten waarvan je allemaal hun installatie kan zien. En deze artiesten vind je terug op de website van oscillationfestival.be. En dan gaan we nu even luisteren naar Adomas Palekas.

Dit was August Viconoté. We hebben net geluisterd naar track 5 uit Distant Lands. Auguste werkt voornamelijk met tapes, waarmee ze dus loops maakt, waardoor je die vrij ruwe en gelaagde klanken krijgt. En wat dat ze graag doet, is hiermee belichten de analoge storingen van... Nee, de storingen van analoge apparatuur belichten. En op 25 april kan je naar haar performance Le Poids de la Journée luisteren in de Beurschouwsbrug om 8 uur.